Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers groeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur 9.

slap. Klippertie klap, klippertie klap, klippertie klippertie klippertie klippertie klap. Bergaf en bergaf. Hier is het bolle voor die meisjes, daar zijn strumpen voor die kinder.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers groeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.
1: Het is al een hele tijd geleden dat ik onder de wapens was. Onder de wapens is een groot woord, hoor. Wij waren met 26 voor één mitrailleur. Iedere woensdag hadden wij schietoefening. En dan zei de sergeant: nou mogen jullie allemaal één keer raden van 1 tot 26 om te zien wie vandaag mag schieten. Het gaf je wel een duidelijk beeld van wat de 100-jarige oorlog moest geweest zijn. Maar krijgskundig stak je er niet zoveel van op. Op een mooie dag vroeg een luitenant aan mij: hoe vind je het bij het leger? Ik zeg: ik vind het niet. Hij bekeek mij een hele tijd en toen zei hij: ik geloof ook niet dat het er is, jongen. Of ooit iemand na ons het gevonden heeft, weet ik niet. Wij alleszins niet. Wij kregen toen trouwens maar 12 maanden om het te zoeken. En wij waren, overigens, dat bleek die eerste avond al, wij waren van wat je zou kunnen noemen een ongunstige lichting. Van de eerste avond af hadden die mensen wat tegen ons. Er kwam de eerste avond al een man de eetzaal binnen. Wij zaten juist met z'n allen een heel nieuw soort aardappel te doorproeven. Het was een heel belegen man. 3 sterretjes had hij al. En merkwaardig, hij droeg zo'n klein houten stokje onder de arm. Wij dachten dat het een goochelaar was. Iemand die tussen 2 gerechten in gauw zijn nummertje komt doen. Weet je veel als je pas 1 avond bij het leger bent. Maar toen ging die bovenop een verhoog staan en zei dat de zwaarste straf bij het leger de dood met de kogel was. Hier wachtte hij even, maar er was geen mens die applaudisseerde. Hij keek een tijdje de zaal in, zag juist een frisse dienstplichtige met gesloten ogen een aardappel weer uit zijn mond nemen en die terug op zijn bordje leggen. En toen zei hij dat hij voortaan iedere avond een stukje uit het reglement zou komen voorlezen. Is het reglement veranderd of is er wat met die man gebeurd? Ik weet het niet, maar we hebben hem nooit meer teruggezien. De aardappelen wel. Maar toen wisten wij het, de dood met de kogel kon ook nog. Sanderendaags werden wij toevertrouwd aan een sergeant die met de armen gekruist in de zon bovenop een stoepje stond. Ik zie die man daar nog altijd staan in de zon op dat stoepje. Hij keek vanuit de hoogte op ons neer met zo'n geringschattende blik, alsof wij het waren die het leger hadden uitgevonden. Zo kan het niet blijven gaan, hè? Schreeuwde hij plots. Er was niemand van ons die al wat gedaan had. Maar toen bleek dat die man van ons verwacht had dat wij spontaan in rijen van 3 gingen staan. De langste helemaal vooraan. Maar daar had ik persoonlijk bezwaar tegen. Wat komen jullie hier doen? Riep hij. Er was een bereidwillige soldaat die zei dat wij met z'n allen een briefje hadden gekregen. Met een spoorkaartje eraan vastgeknipt. Ja, en dat wij toen maar gekomen waren. Die moest meteen 6 keer rond het plein lopen. En toen hij bij vergissing nog een 7e keer de bocht nam, toen schreeuwde die sergeant zo hard dat wij dachten dat hij misschien wel de majoor was. Toch hebben we achteraf van die man nog aardig wat geleerd. Kijk, zei hij, een paar weken later, toen hij helemaal tot rust was gekomen. Kijk, dit is nou een mitrailleur. Dit heet bij ons een bren. Weet je in hoeveel tijd ik dit wapen uit elkaar neem? Wij wisten het niet. Natuurlijk niet. In 16 seconden, zei hij. Wij hoorden wel aan zijn toon dat zelfs de generaal daar een punt mocht aan zuigen. En weet je in hoeveel tijd ik het weer in elkaar steek? Het leger verricht ook opbouwende dingen. Nee, zeiden wij, wij weten het niet. Voor ons stak het niet op een dag, natuurlijk. Wij hadden toen nog 11 maanden daarvoor. In 28 seconden, zei hij trots. Het uit elkaar nemen hebben wij achteraf ook onder de knie gekregen. Maar andersom werken, dat was een heel stuk moeilijker. Eén keer heeft de Zeeman het record van 45 seconden gehaald. Maar toen zag het er plots een heel ander wapen uit. Het ding schoot in een hoek van 90 graden. Toen kwam toevallig juist de majoor daar voorbij. Die keek een hele tijd met gefronste wenkbrauwen naar dat verdedigingsmiddel. En toen vroeg hij aan de sergeant, vallen die Engelse dingen mee? Jawel, mijn majoor, zei de sergeant. En toen glimlachte die majoor bemoedigend naar ons. En hij liep het oefenveld over, kaarsrecht, zoals dat van majoors in de boeken staat.
0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. En Oekraïense drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Ome Willem had al 30 jaren van zijn sterke leven, van 's morgens vroeg tot 's avonds als een dure baas gegeven. En soms had hij erover, maar dan plichtsbesef gedreven, zelfs zaterdags en zondags nog in overwerk gewerkt. Maar op een vrijdag kwam hij thuis en liep hij hard te vloeken.

dubbele min. Tante Mintje zei, ach jesses Willem, loop niet zo te miezen. Ik had die chique baas van jou al jaren in de smiezen. Maar daarom hoef jij toch meteen de moed niet te verliezen. We hebben nog bezit om te verkopen, pot Jan 3.

tempelen min. 100.000 ome Willems zullen straks weer zuchten slaken. Een poos in de WW en dan naar sociale zaken. En als ze dan uit armoede een bankie willen kraken, dan blijken alle banken ook nog pleiten of bankroet. Het gat van de minister is geen gat meer, maar een trechter. Je kunt wel protesteren, maar het trieste feit, dat legt er.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. En Oekraïense drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Hi.
4: Are you speaking to me?
3: I certainly am. Hi. Hi. Hi there.
4: Look, just because we're in the park and it's a beautiful day and I'm only a month old and I am adorable, that doesn't give you the right to talk to strangers.
3: What strangers? Don't you remember me? The hospital? That suave, debonair baby in the next basket?
4: You mean?
3: Right! The bedwetter!
4: Oh my goodness, of course! The one who thought he was a girl.
3: Well, I was wrong. I'm a boy.
4: Are you sure this time?
3: Oh yeah, I'm a boy.
4: Well, how can you tell?
3: I hate girls. I really hate them. They're disgusting. Blech.
4: I'm a girl.
3: You're kidding.
4: Well, do you hate me?
3: Wait a minute. No, I don't think so. Hey, you don't suppose it's a new phase I'm going through, do you? I'm going through so many new phases lately. I don't know which end is up. So how's life been treating you?
4: I'm not sure. I'm only a month old.
3: Yeah, me too. Boy, time really drags when you're just lying here, doesn't it? What's it like where you live?
4: Well, things would be great if it weren't for 2 things.
3: Yeah? What?
4: My brother and sister.
3: What's a brother and sister?
4: Well, you know, those people who go around pinching you and sticking their tongues out at you and going, pfft.
3: I never heard of such a thing. If you ask me, they're just jealous.
4: Of what?
3: Everything. They gotta walk to the park, you get to ride. They got all those ugly white things in their mouth, and you don't. They gotta get up to go to the bathroom. And you can do it right where you are.
4: You know something? I think you're right.
3: I'm always right. It's a curse. I've been alive 1 month, and already I've been right 5 times. A curse, you hear me? A curse.
4: Yeah, you were wrong about being a girl.
3: Well, that was my first try. You get one practice wrong before it counts.
4: Hey, you know what let's do? Why don't we meet here in the park every day for the rest of our lives?
3: Every day?
4: Uh-huh.
3: Wait a minute, let me check. I think my calendar's clear. Monday, Tuesday, yep, every day's fine. How about you?
4: Great, then it's a date.
3: My first date. I'm so excited I could stop wetting my pants.
4: Hey, look out. Here come some grown-ups.
3: Quick, act your age. Goo!

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Een ruige westenwind laveerde langs de haven. De zondagmorgenstraat was leeg en lusteloos. De schepen leken meer op stalen massagraven dan op de fraaie platen in de reisbureaus. Cafébezoekers zaten achter grote bellen. In half ontwaakte huizen schreeuwden radio's. Op de etages van lichtzinnige hotels.

En al het water was onzichtbaar door het kroos. En mannen die haar diepe hunkering begrepen, die waren evenden gezaaid als farao's. In een lokaal met 34 kinderzieltjes bleek zij als onderwijzeres zo hopeloos. Dat op een dag zij haar leerplichtige slumieltjes abrupt verliet en met een bus de vrijheid koos.

Ze zag zichzelf in een uitbundig zonnig loren. Met wind omspeelde haren aan de reling staan. Het schip voer statig langs de Azoren. En vele golven golfden op de oceaan. Ze werd omstuurd door hooggeplaatste schepelingen. En ook door knappe of beroemde passagiers. Maar zij gedroeg zich heel gewoon in deze kringen.

haven. En langs de wallenkant laveerde een matroos. Terwijl zij zich aan haar visioenen stond te laven, kwam hij eraan gekoerst, verhit en laveloos. Ze voelde plots twee handen in haar lichaam happen. Ze hoorde Domper zeggen, ga je lekker thuis. En toen ze in paniek naar hem begon te trappen, was hij verbaasd en ook meteen geweldig boos. Men kan van alles in een haven rond zien drijven.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.

zomeravond. Het is een verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me: hey, ga je met me mee?

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde en meerdere keer geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

maar je kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij je de weg wijzen tot de volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken. En de toekomst zal Hij

Je hield toch ook zoveel van mij. Ik hoor nog je woorden, liefde. Ik hoop dat we samen zijn. Vandaag is het kerstmis voor ons twee. Maar je kon niet met me mee. Ik zal je cadeaus bewaren die nu op zolder staan.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Ahold Delhaize is vanochtend nog steeds bezig met het oplossen van IT-problemen die zondagmiddag begonnen als cybersecurity incident. Websites, apps en klantenservice van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop zijn uitgeschakeld. Online boodschappen worden niet bezorgd en lege schappen dreigen door stilliggende distributiecentra. Media speculeren over een hackersaanval. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt, volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde, meerdere keer geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Weet u weer van harte welkom bij ons programma Rondom 10. Het gebeurt dit jaar allemaal wat later dan gewoonlijk, maar we zien zo langzamerhand dat de herfst zijn intrede doet. De bladeren aan bomen beginnen te verkleuren en hier en daar te vallen. Dat bracht ons op het idee om dit programma het thema seizoenen en weer mee te geven. Alles wat met herfst, winter, lente, zomer en het weer te maken heeft, komt aan bod. We eindigen in de sfeer van de zomer om het een beetje optimistisch te houden. De berichten, verjaardagen en nieuwtjes zullen natuurlijk niet ontbreken. Het is weer van alles wat zoals u hoort. We wensen u ook bij het programma van vandaag veel luisterplezier met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: koud, hè?
1: Als een razende gaan we door het seizoen heen. Koud, hè, zong de VO's Jan Smit. Met Stilte in de Storm en het KNMI. Werd gezongen door Tony Bironi Peroni en his All Stars.
2: Hartelijk gefeliciteerd.
1: Nana Mouskouri is vandaag jarig. Zij is zangeres van Griekenland. Ellen Brussen, presentatrice hier in Nederland. Mary Osmond, zangeres USA. Peter de Koning, de zanger van Het is altijd lente. Die is jarig vandaag. En dat hebben we ook in ons programma staan. Dus daar hoort u nog van. Prins Giannini van Prinses Margherita. En Prinses Irene. Die heeft een tweeling. Dus prins Giannini en prinses Margherita zijn allebei ook jarig vandaag. Ian Thorpe, een zwemmer van Australië. 18 oktober is jarig Wilma Leeuw. Ook 18 oktober Rosine Rensen. 11 oktober was Ria Klein jarig. En 14 oktober Martin van der Zalm. 16 oktober Ria de Vries. 19 oktober Chef. En 20 oktober vieren ze een feestje, want ze zijn 31 jaar getrouwd, Judith en Frank. Allemaal een hele fijne dag. Namens de Rozo van harte gefeliciteerd.

Ja, Rob Daneis was er even met het ritme van de regen. En Frank Sinatra, Autumn in New York. En Juliette Grego was even onze gast. Paus Leo heeft de Bosse priester Antoine Baudard benoemd tot zijn kapelaan. Met deze eretitel eert de kerkvorst Baudard voor zijn verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Zo heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam bekendgemaakt. Baudard is priester in dit bisdom. Hij is 81 jaar, heeft tv-programma's gemaakt over het leven van verschillende heiligen. Ja, dan gaan we nog maar verder met nog een berichtje. Want er is nog eventjes wat mis met de techniek. En dan twee Brabanders wagen zich dit najaar aan het avontuur van Expeditie Robinson. Ogene zangeres Shelley Vol uit Fijnaard en radio-dj Joost Swinkels uit Deurne behoren tot de 19 kandidaten van het nieuwe seizoen. Het programma, dat deze keer gepresenteerd wordt door Nicolette Kluiver en Edson da Grazia, is vanaf 1 november te zien bij RTL 4.

Nou, dat doet u toch geweldig, Heino, hè? Nederlandse taal, wolken, wind en zee. Demis Roesel zong Rain and Tears en Jim Capaldi, Child in the Storm. Het is vandaag bewolkt met wat lichte regen of motregen. Het is niet koud met 17 graden in het uiterste noordoosten tot 19 in het zuiden. De zuidenwind waait matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Pas tegen de avond klaart het vanuit het westen op. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met wat sluierbewolking. Het blijft droog bij 17 tot 19 graden. De zuidwestenwind waait zwak tot matig. En donderdag blijft het droog met zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Vrijdag dan.

Vader Abraham was dat met Bij de winter hoort de sneeuw. En Frank Boeiengroep was met Winter in Hamburg. En Boudewijn de Groot zong De Winter. En om Franse chansons goed te brengen is soms maar weinig nodig. Een mooie stem en een virtuoze gitarist. Frank Kools en Florian de Schepper zorgen daarvoor en gaan door het land met hun programma Beko. 25 jaar geleden overleed Gilbert Beko en in 2027 zou hij 100 zijn geworden. Dat samen vinden we een goede reden om zijn repertoire te vieren, al dus de Vlamingen. Aan u het voorrecht om in de zaal te zitten, te luisteren en heel zachtjes mee te kunnen neurien bij Nathalie, Et Maintenant en al die andere bekende chansons van Beko. Te zien tot en met 4 juni.

Ja, u hoorde dan in de afgelopen minuten Gilbert Bécaud met Nathalie en Vogels Vliegen van Drukwerk. En dan gaan we een lekker bakje drinken. We hebben een kleine pauze en we draaien natuurlijk leuke muziek. Nederlandse popmuziek tussen 65 en 69.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Ja, we luisterden naar Nederlandse popmuziek uit de jaren 65, 69. En we hebben natuurlijk ook genoten van ons kopje koffie. Ik hoop u ook van harte. We gaan verder met Peter de Koning. Vandaag is hij jarig. En hij zingt: Het is altijd lente.

Vanmorgen vloog ze nog. Jenny Harriant en Robert Long. En Herman van Veen had een klein intermezzo over ons. En dat heette Bloesem. Peter de Koning was er dan nog met Het is altijd lente. Koning Willem-Alexander heeft de koninklijke erepenning toegekend aan het voormalige VARA radioorkest, de Ramblers. De erepenning werd gistermiddag uitgereikt aan orkestleider Loet van der Lee door burgemeester Han ter Heegde van de gemeente Gooise Meren. Dat gebeurde tijdens een feestelijk jubileumconcert in het kader van de nationale viering van het 100-jarige bestaan van het orkest. De viering vormt het hoogtepunt van een jubileumtournee met concerten door het hele land. Op 1 september 1926 richtte pianist Theo Ude Masman de Ramblers op. In de jaren 20 van de vorige eeuw ontstonden ook de eerste omroepverenigingen. Masman overleed in 1965 op 64-jarige leeftijd. Een jaar nadat de VARA de samenwerking met haar orkest had beëindigd. Uit protest tegen die beslissing hield een actieve fanclub de Ramblers met succes in leven door regelmatig dinnershows te organiseren. In de jaren 70 keerde de Ramblers terug op de radio, doordat de Tros toen liveconcerten ging uitzenden. Later werden de Ramblers het huisorkest van Omroep Max op 50-plus beurzen. Sinds een aantal jaren maakt het orkest een opmerkelijke wederopleving door een reeks grote theatershows. Voor volgend jaar staat de tournee met Loes Luca op het programma.

jubel het uit, ik zing en ik fluit het hoogste lied. Ik zie de zon, al is het nacht, ben altijd blij, daar leven mij steeds tegenwaar. Ben optimist, van huis uit steeds geweest, een regenbui is voor mij steeds weer een feest. Ik zie de zon, al schijnt zij niet, jubel het uit, ik zing en ik fluit het hoogste lied.

The Fortunes, Seasons in the Sun en Billy Stewart was er met Summertime. Circus Kosters zong in de zomer. En natuurlijk de kasteeltuinen van Arsen of de beeldentuin van het Krullenmullen Museum op de Veluwe zijn prachtig. Maar hoe leuk is het om herfsttuinen te zien van tuinliefhebbers zelf? Op de site van magazine en tuinvereniging Groei en Bloei zijn behalve professionele tuinen ook meer dan 100 privétuinen te vinden. Je vult de gewenste datum en locatie in en je krijgt te zien waar je terecht kunt. Voor een rondleiding plus een kopje thee of koffie betaal je meestal een bedrag van zo'n €5. Op naar de tuinen van Iris, Marie-José, Marieke en Douwe. Meer informatie op bezoekmijntuin.nl.

0: Ja, we hoorden als laatste nog De Hers van Rob de Nijs. Corrie Konings met Een Zomerdag. Hadden we beloofd, hè, dat ze zouden eindigen met een zomerachtig muziekje. Zomerdag in Nederland van Corrie Konings dus. En Candy Dulfer speelde nog even een paar seconden met Sax aan Agogo. Ja, na een geweldige zomer beleven we nu nog een prachtige herfst met ongewoon hoge temperaturen. Proberen zoveel mogelijk van te genieten. Misschien een klein ommetje of lekker even een terrasje pikken. U kunt ook nog een paar uurtjes luisteren naar Jan en Anton met hun programma Schrijven die Blijven. Wij willen u bedanken voor uw aandacht vanmorgen en hopen u weer te ontmoeten volgende week in Rondom 10. Veel liefs en tot dan van Agnes en Pierre.
1: Houdoe.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Asielminister Bart van den Brink heeft alle gemeenten in een brief dringend gevraagd om extra opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar omdat mensen buiten moeten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, wat de veiligheid onder druk zet. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen met zoveel mogelijk slachtoffers. Hij had ook een concreet doelwit genoemd. Bij een huiszoeking trof agenten zwaar twee messen en een luchtdrukwapen aan. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest met 2 weken. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn 2 Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
1: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
2: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.
3: Hier

allemaal een bijzonder goedemiddag en welkom bij Schrijven die Blijven. Ik ben Jan van Rooij en houd de microfoon vast en Anton Lone bedient het knoppenpaneel. Samen met jullie gaan we er een gezellige uitzending van maken. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, zwart of wit bent, man of vrouw bent, knap of lelijk bent, allemaal welkom. En na dit gezegd te hebben, gaan we van start met de eerste vrolijke meezinger van vandaag.

Na onze openingstune gingen we vrolijk van start met The Beatles en hun Opleidie Opleida. Het nummer werd geschreven door Paul McCartney en John Lennon. Het werd in 1968 als een single succesvol uitgebracht. En Frans Bauer zong in 2004 al over een lange hete zomer. Hij wist toen natuurlijk nog niet dat de langste hete zomer die van 2026 zou zijn. Deze zanger reken ik tot een van mijn dikke vrienden.

Diverse keren is Demis Roussos al te gast geweest in Schijven die Blijven. Wereldwijd heeft hij naar schatting zo'n 60 miljoen platen verkocht. Dennis was getrouwd en had 2 kinderen. Deze hadden voor hem een museum ingericht in Nijkerk. In 2019 werd dat gesloten en overgebracht naar zijn geboorteplaats Athene in Griekenland. Wij draaiden een plaat van hem die nooit de top 40 heeft gehaald. Come Waltz With Me. En de Duitse zanger Drafi Deutzer kennen we nog wel van zijn hit uit 1964, Marmorstein und Eisenbricht. Shake Hands bracht hij een jaar eerder uit, in 1963 dus. Deze Italiaanse acteur en zanger had Elvis als zijn grote voorbeeld en idool.

0: en waarachtig.
1: De inmiddels 88-jarige Italiaanse acteur en zanger Adriano Celentano is een acteur die in vele films speelde, onder andere onder grote regisseurs zoals Fellini. Met zijn baritonstem en zijn bekwaamheid op de piano, slagwerk en gitaar scoorde hij vele hits. Wij kozen uit de 73 singles die hij uitbracht voor de allergrootste. Azzurro uit 1969. En Rubberen Robbie ging met Katootje op stap. Lieve mensen, het is feest en niet zomaar feest. Collega Anton Lone gaat ervan uit dat hij aanstaande zaterdag weer een jaartje ouder zal worden. We laten dat niet zomaar voorbij gaan. Namens het Schijven die Blijven team bieden we hem deze plaat aan en wensen hem een fijne dag en nog een gezond en lang leven toe.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel, mannen.

En na onze muzikale verjaardagswens aan collega Anton, hoorde je Lady Madonna en het nummer dat vele uitvoeringen kent. Wij kozen een instrumentale gespeeld in 1972. Dat was Apollo 100, die je hoorde met Lady Madonna. En als je meer over lachen wilt weten, dan is het nu beluisteren van deze zanger een must.

Jeroen van Zelst is een regiozanger die vooral bekend is in Midden-Brabant. Hij brak in 2011 door met zijn eerste single Colinda. Daarna volgde Griekse Nacht, Cola of Sina's, Hou Doe en Bedankt en Hef het Glas. Wij kozen voor Wat Hebben We Gelachen uit 2016. En oh ja, zijn nieuwste single heet Ik Ga Niet Van Roosje Naar Roosje. En Biba Baluba is een nummer dat we in een ruige vorm kennen van Gene Vincent. Wij kozen voor een iets rustigere opname van de Everly Brothers uit 1958. En in onze jeugdplaats van de week gaat het over een paraplu, maar niet over regendruppeltjes.

De mini-disco bestaat uit een muzikaal duo dat op campings en al dan niet overdekte speelparadijzen met de regelmaat optreedt speciaal voor kinderen. Ze zingen veel succesliedjes die kinderen aanspreken. Het duo vindt namelijk dat er voor de kleinere kinderen te weinig op dit gebied wordt gedaan. Na hun optreden zijn er cd's te koop en dat hebben al vele tienduizenden gedaan. Een van de liedjes die hierop staan was Adieu, Paraplu. En Jan Verbraken, zo is hij al een gouden ouwe, want in 1954 zong hij al over frisse meisjes uit het noorden. Alleen de titel van dit Nederlandse liedje is Italiaans. Ja.

0: Hoe vond je het plaatje, pa?
1: Oh, gooi maar in de vuilnisbak, jongen.
2: De inmiddels gestopte koningin van het Nederlandse levenslied, Marianne Weber, had in 2012 een heerlijke plaat met Amore. Vrij vertaald uit het Italiaans betekent dat liefde of beter nog mijn liefste. Ze stond er in 2008 toch maar even 6 weken mee in de top 40. En mocht je problemen hebben met het ophalen van vuilnis, dan zou komiek André van Duin en de vuilnisman je een oplossing kunnen bieden. En laten we nu samen eens even lekker een ouderwets dansje gaan doen.

Decennia geleden stonden er in ons land cowboy- en countryclubs. Deze uitten zich voornamelijk in lijndansen, bijpassende countrymuziek en dikwijls schitterende cowboykleding. De optredens trokken niet alleen veel belangstellend publiek, maar leverden ook telkens nieuwe leden op. Plots lijkt het allemaal over te zijn gegaan en sneuvelde de ene club na de andere. Als troost hiervoor hoorde je de havenzangers met hun toenmalige hit The Country Dance. En Johnny Hoes vormde in 1964 een duo met Ria Roda. Samen zongen ze het nummer Klanken der Bolero. Het nummer behaalde nooit een genoteerde hitnotering. De drie broers die deze pop-surfband oprichten zijn helaas inmiddels alle drie overleden.

Ik wou dat ik een rijke gozer was, met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist best, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik kocht een villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan iedere muur. Ik huurde Dolf van der Linden, gaf elke dag een bal, met de Beatles in de Serre en Dolf in de hal. Ik liet champagne stromen bij sloten tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen: oh mensen, eet en drink zoveel als je wilt, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk. Oh, ik wou dat ik een rijke gozer was, met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist best, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik kocht een harem in Turkije, een drijvend zeekastel, en ging met al die mooie vrouwen naar elk werelddeel. Dan liet ik me straal verwennen door al dat suikergoed. Ik zou zwelgen in de wijnen, want daarvan bruist het bloed. Grote knoeten van sigaren, wel 7 tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen: oh mensen, pak maar waar je zin in hebt, het staat ervoor hoor, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk. Oh, maar ik weet best, als ik die gozer was, met in elke zak een slordig miljoen. Wat die poen, als ik die gozer

0: de fleet. Er was niks meer dat kon helpen, niet eens een zwaar dieet.
1: Ik zag dokters gaan en komen in rijen tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen, oh mensen help me. Haal de grootste professor, koop desnoods een heel ziekenhuis voor me. We staan er niet zo, doe wat. Het kan me niet schelen wat het kost, want ik ben zo verschrikkelijk stiekem.
0: Wat ben ik blij dat ik niet die gozer ben met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist niet, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik wil geen villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan elke muur. Ik slaap zo lekker op mijn bank.

0: zou het wel uit willen schreeuwen. Oh mensen, wees nou niet zo zwaar op de hand. En vind je eigen nou niet zo belangrijk? Doe nou net als ik, want ik voel me zo verschrikkelijk. Zo ongegeneerd. Zo luguber.
1: In 1961 richtten Brian, Dennis en Carol Wilson samen met hun neef Mike Love de pop-surfband The Beach Boys op. Ze brachten een nieuw soort muziek die snel aan populariteit wist te winnen. Hun platen vlogen over de toonbank. Door verschillende interne problemen ging het na verloop van tijd een beetje slechter. Intussen zijn de drie broers overleden, hoewel ze in een andere vorm en met andere muzikanten nog steeds lijken te bestaan. De belangstelling voor hun ging steeds verder naar beneden. Je hoorde uit 1964 I Get Around, een nummer dat 6 weken in de top 40 stond, maar niet hoger kwam dan de 38ste plaats. En Tom Manders, die we beter kennen onder zijn artiestennaam Doris, was een cabaretier en een zogenaamd serieus komiek. Wie van zijn generatie kent niet de nummers als Pussy Mau, Bij de Marine, Een Gat in de Emmer en de Figaro-parodie? Wij vonden het minder bekende Rijke Gozer ook heel aardig. En deze jongens werden ooit vergeleken met de Amerikaanse Simon & Garfunkel.

Hoewel hun naam Engelsachtig overkomt, zijn Greenfield en Cook toch gewoon twee Nederlandse zangers, afkomstig uit Den Haag. Ze waren actief tussen 1969 en 1974 en hun grootste successen, die waren ook groots. Denk aan The End, Far Too Late en Only Lies. Wij vielen voor Don't Turn Me Loose, dat in 1972 8 weken in de top 40 stond. En de volkszanger Leo van Helmond zong over zijn simmetje. Het is ons er niet duidelijker op geworden wat nou eigenlijk een simmetje is. En deze Amerikaanse zanger verzamelde in zijn carrière maar liefst 18 gouden platen.

Andy Williams was een Amerikaanse zanger van het lichte muziekgenre. Hij paste in het rijtje van Perry Como, Frank Sinatra, Bing Crosby en Dean Martin. Hij schreef en zong liedjes voor bekende films en had enige tijd een eigen tv-show. Zijn grootste succesnummer was Moon River in 1966. Wij draaiden Music to Watch Girls By uit 1999. Ondanks zijn vele goede nummers wist hij in Nederland nooit in de top 40 te komen. En in 1969 bracht de Franse zanger Jean-François Michel het nummer Adieu Jolie Candy uit. Het werd een hit en de Vlaamse zanger Jo Valli was dat niet ontgaan. Hij maakte er een Nederlandstalige versie van. Lieve mensen, de Nederlandse top 40 is opgericht en ingegaan op 1 januari 1965. Voor die tijd bestonden er wel een soort van toplijstjes welke onvoldoende betrouwbaar waren. Wij zullen daar in onze programma's dan ook niet naar refereren. Hits waren er natuurlijk al wel voor 1965. In onze toelichting krijgt u uiteraard de info die per plaat bekend is. Waarvan akte. Deze single is zo'n hit van voor 1965.

De Harm is een plaat uit 1963 van de Engelse klarinettist Mr. Edgar Bilk. Hij bewoog zich voornamelijk in Dixieland jazzmuziek. Opmerkelijk was zijn outfit op het podium. Zijn puntig sikje, zijn gestreepte vest en zijn bolhoed. Hij trad op tot op hoge leeftijd. Hij werd getroffen helaas door keel- en blaaskanker. Het werd hem fataal in 2014. Hij was toen 85 jaar. En de regiozanger Gerrit Uitenberg heeft vele platen gemaakt over even zoveel onderwerpen. Vandaag voldeden we aan zijn vraag: zullen we gaan dansen? Dan gaan we nu muzikaal naar Frankrijk.

Poeranflirt is vrij vertaald in het Nederlands. Voor een avontuurtje is een lied dat geschreven en gezongen wordt door de Franse zanger Michel Delpech. Het nummer werd veel gedraaid op de toenmalige zeezenders. De plaat bereikte dan ook in 1971 de derde plaats in de Veronica Top 40. En vader Abraham stelde in 1982 vast dat we allemaal een neus schijnen te hebben. En deze themamuziek zal je bekend voorkomen als tune bij een film en een tv.

De Pink Panther was een film en een tv-serie waarbij de acteur Pieter Sellers de rol speelt van een Franse politie-inspecteur Jacques Clouseau. Het is een komische misdaadverhaal vol met verrassende scènes, de moeite waard van het bekijken. De eerste aflevering kwam uit 1963. De muziek is afkomstig van het orkest Henri Mancini. En Nico van der Wetering liet op zijn manier weten dat hij uit Brabant komt. En dan gaan we nu terug naar het verleden. En wij houden halt in de piraten.

De oorsprong van de vele toffe Nederlandse muziek gaat terug naar de piratentijd. En niet te vergeten de illegale zendpiraten. Ook de zeezenders waren daarin een voorbeeld. Vele amateurorkesten kregen en namen hun kans. Een van zo'n muziekgroep was Anita en de Rhapsodies. Je hoorde ze met Ik ben zo blij. En van het cocktailtrio hoorde je het onzinnige verhaal van Hoeper de Poep. Een nummer dat nog wel eens gebruikt wordt bij Polonaises. En deze plaat vind je helemaal geweldig, of je vindt er totaal niks aan.

De plaat Surfing Bird van de Trashmen heeft nooit de hitparade bereikt. En waarom dit nooit is gebeurd lijkt duidelijk. Deze zomerse surfplaat werd uitgebracht in maar liefst november 1963. Nou, zo'n plaat ga je natuurlijk niet kopen met je handschoenen en oorwarmers aan. En Johnny Hoes deed er nog maar een schepje bovenop met Hoe je heette, dat ben ik vergeten. En dit nummer was een tweestrijd tussen twee muziekgroepen.

nummer Peperson werd op de plaat uitgebracht door de groep Traffic. En Hoog op de Gelben Wagen draaiden we in een uitvoering van James Last. Lieve mensen, het is weer gedaan. Schijven die blijven zitten erop. Jan en Anton pakken onze spullen weer op en verdwijnen van het toneel. Volgende week pakken we onze spulletjes weer uit. Op dezelfde dag, dezelfde zender en dezelfde tijdstip. Rest ons nog de tip van de week. Blijf doorgaan met ademhalen. En tenslotte nog dit. Deskundigen hebben vastgesteld dat schaamluizen geen knaagdieren zijn. Groet van Jan en Anton en tot nog eens.

0: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw twee vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Van volgende week dinsdag tot en met het eind van deze maand rijden er geen treinen op delen van het traject tussen Arnhem en Utrecht. ProRail werkt dan aan het spoor en legt een nieuwe spooronderdoorgang aan bij station Wolfheze. Bij die werkzaamheden wordt de grootste spoorkraan van Nederland ingezet. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor drukte. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en worden geadviseerd hun reis vooraf te plannen. De Consumentenbond, Off-Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dames en heren, wat zegt u wel? Heeft u het al vernomen? Jaapie heeft onlangs een vrouw getrouwd, maar het is een slecht voorkomen. Jaapie, wie kent er ons? Jaapie niet, een vent van de bovenste plank. Nou is hij getrouwd en nu heeft hij verdriet, want de tweede dag liep hij al mank. Oh, Jaapie is getrouwd, hij zit in de misère, in de misère. Oh, Jaapie is getrouwd, hij zit in de misère, het is zijn eigen fout. Allemaal, oh.

vrouw. Jaapie zijn vrouw heeft niet eens een neusje, die fletten per gaten. Voor een liefhebber is het een daalder waard, dat mensen horen praten. Haar haren die heeft ze maar zwart gelakt, want vroeger toen waren ze blond. Ze drinkt oude klare Frans, zware tabak, dat is vreselijk ongezond.

tegen zal. Bravo, bravo, een beetje flinker mee zingen hoor. Ze heeft een bochel, een scheve hals en een paar kromme benen. Ter oren die lijken wel asbakjes en voelt een dom tenen. Verschone, daar heeft een broertje aan dood, zoiets vindt ze veel te dom. Maar Jaapie vertelt me zo ondaags dagen, dat keert ze er zootje om. Oh, Jaapie is getrouwd, hij zit in de misère, in de misère. Oh, Jaapie is getrouwd, hij zit in de misère, het is zijn eigen, allemaal flink!

Bravo, bravo. De dames moeten ook meezingen. Jaapie had vroeger zijn fit, een biefstuk en zijn carbonaatjes. Zijn vrouw die eet in de fijnste school en Jaapie krijgt de graatjes. Eens in de week wordt er soep gekookt, die is er zo zout als Brent. Zijn vrouw eet de soep en het soepvlees op en de beentjes die zijn voor Brent.

eigen, alleen allemaal. Oh, Jaapie is getrouwd. Dit is de misère, in de misère. Oh, Jaapie is getrouwd.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De vier partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens zijn uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. De traditie begon in 1988 met een regel van dichter Jules Deelder. Inmiddels staan er ruim 150 gedichten op de wagens, van bekende internationale dichters tot jonge schrijftalenten. De dichtregels rijden al bijna 40 jaar door de stad. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw twee vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. De Consumentenbond, Off-Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar gepland waren en een terroristisch motief hadden. De 27-jarige verdachte heeft bekend een trein en een tijdelijke kleedkamer op Amsterdam Centraal in brand te hebben gestoken. Hij blijft vastzitten. Het onderzoek naar het vermeende terroristische motief loopt nog. De volgende zitting is begin volgend jaar. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De 4 partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw 2 vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Het is laat, het is licht, het is morgen. En vandaag is gisteren geworden. Kom vriend, wij heffen nog een glas op wat zal komen en wat was.

wereld zot. Dan staan de auto's zij aan zij op een weg die God weet waarheen leidt. Kom vriend, we pakken zo direct de eerste trein om voor de avond ergens in Parijs te zijn. En ik laat jou zien waar ik wou wonen, in de Rue de Mouffetard, met de vrouw van mijn dromen. Ik was 19 jaar, met de pretentie van een dichter die nog niets geschreven heeft en die alleen in zijn verbeelding tot de bodem heeft geleefd. En het café waar ik kwam, op de Place de Clichy, tussen hoeren en heren, tussen alles en niets, tussen schrijvers en schilders met vergeten namen. Ze deden niet veel, maar ze konden goed praten.

Buiten vriend, de wereld draait en draait. Wij jagen allemaal op iets of worden opgejaagd. Laat ons doen alsof er niemand op ons wacht. Laat ons reizen door de tijd. Naar dat wat was.

Het is laat, het is licht, het is morgen. En vandaag is gisteren geworden. Kom vriend, wij heffen nog één glas op wat zal komen. En wat was? Op dat wat zal komen en dat wat was. Nog één glas vriend, op wat zal komen. Op dat wat zal komen.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bronnen in de IT-beveiligingswereld melden dat Albert Heijn waarschijnlijk verdacht internetverkeer van hackers heeft ontdekt afgelopen zondag. Daarna zijn uit voorzorg delen van de computersystemen uitgeschakeld. Het is nog onduidelijk hoe succesvol de aanval was. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens zijn gestolen. De problemen raken onder meer de bevoorrading van winkels en de online verkoop. De Russische Gymnastiek Federatie is boos omdat drie Russische topturnsters geen visum hebben gekregen voor het WK turnen in Rotterdam. Onder hen is regerend wereldkampioene meerkamp Melnikova. De bond beschuldigt Nederland van discriminatie en zegt dat de weigering de Russische turnsters uitsluit van de strijd om WK-medailles en Olympische startbewijzen. De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De Veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De vier partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. Dan nog het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg. Daarna wordt het droog met opklaringen. De westenwind is matig, aan zee eerst vrij krachtig. Vannacht is er weinig wind en daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden in het binnenland en 14 graden aan zee. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij een nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

maakt, las me zitten, zijn is beuze. Daar wonen twee motten in mijn alten kloeft. En deze twee motten leven niet van de lucht.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident bij Albert Heijn loopt nog. Moederbedrijf Ahold Delhaize meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat klant- of medewerkergegevens zijn gestolen. Online bestellingen en bezorging zijn niet mogelijk en de klantenservice is onbereikbaar. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen waarbij veiligheid voorop staat. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het
1: uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag,
3: 24 uur per dag,
1: jouw radio,
3: Rozo Radio.
4: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?
5: Goedemorgen.

Ja, welke singles zal het er weer zijn? Nou, gistermiddag was ik al hier om even wat singeltjes eruit te halen. Ik heb er 35 op een lijst staan. Of we ze allemaal gaan draaien, ik weet het niet. We gaan het in ieder geval wel proberen natuurlijk. Goedemorgen, dit is natuurlijk weer de platenkast.

En zoals elke woensdag tussen 10 en 12. Deze keer had ik de onderste lagen van kast 3 en 4. Het onderste gedeelte. En we hebben weer een hele mooie lijst. Gisteren snel gemaakt en naar André doorgestuurd. Staat al op de website. Dus ik zou zeggen, veel plezier tot 12 uur.

De man met een hele mooie jurk aan. En niet zo kleintje ook. Demis Roussos en Schönes Mädchen uit Arcadia. Hij kan zo lekker articuleren. We hadden ook nog Charles Aznavour, The Old Fashioned Way. En ik heb horen vertellen dat misschien morgen ook bij Beb in het programma, Tier voor Toe, ook Charles Aznavour zit. Dus ik zou zeggen, morgen ook wel weer even luisteren om 1 uur. En we hadden de eerste plaat van deze week waar de Kinks. En die had u al gezien op de website natuurlijk met Dandy. We gaan naar een hele grote stad, naar Amsterdam. Hier is Tol Hansen.

0: Chris Montes, Aino Digas en Armand, ja, een van hem ben ik, ja, een van de twee A-kanten, want we hadden ook nog de andere A-kant, wat was die ook alweer, Arie, even kijken.
1: Ben ik te min?
0: Ben ik te min, ja. Ja, ja, dat was ook een hit natuurlijk. En we hadden ook Bobby Vinton met Hurts. Het is inmiddels hier in de studio 11:06. En we gaan naar een vogeltje toe. Een heel klein vogeltje. Arie Paschier.

Zo, als dat geen feest is, dan weet ik het ook niet meer. Cindy Oenbert, ja, de jaren 70 waren die heel actief. En volgens mij zingen ze nog wel, maar ze zijn natuurlijk een stukje ouder geworden. Daarvoor hadden we Jim Reeves met zijn bovenbekende Distant Drums en Manfred Mann. Die lacht nog steeds om de clown. 10:55 en we draaien nog steeds lekker door. We hebben nog een hele stapel singeltjes hier klaar liggen. Zoals ook deze, The Hollies en Sorry Suzanne.

0: platenkast. Elke woensdag bij Rozo Radio.
1: En elke woensdag gaat het alle kanten uit. Dit was Maywood. Linda de Souza hadden we. En we hebben ook heel de nacht gedanst met Karin Kent. Nou, ik ben bek af. En dan zat ik vanmorgen om 8:30 alweer in de studio hier zo. Dus er wordt vanavond weer een vroegertje. Misschien. Wie zal het zeggen? Oké, okay, Love is natuurlijk een van de meest bezongen titels. Zoals ook de volgende One Love van Nana Mouskouri.

0: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl.
1: En daar kunt u het volgen wat er allemaal op onze playlist staat. Dit was Juan Pardo en we hadden ook nog Albert West natuurlijk met Munich Night. De festivalverleden van deze week waren de Bobby Sox, Let It Swing. En die kwamen uit Noorwegen of die kanten uit in ieder geval. En we hadden ook nog Veggie Domino te gast met The Valley of Tears. We gaan naar België. Hier is Wiltura. En hij heeft heimwee naar huis.

Allemaal liedjes over dames, zo'n beetje. Chris Rea met Josephine, Tom Jones met Delilah en André Hazes. Ja, die had het er ook een beetje moeilijk mee. En nu we toch in Amsterdam zijn, ach, laten we even wat vrolijks pakken. Tom van der Wielen en een Amsterdams liedje.

En als je in de kasten grabbelt, dan kan het wel eens gebeuren dat je twee keer dezelfde artiest hebt. Zo is ook 10 platen geleden hadden we ook al Albert West. En dit was een van zijn covertjes natuurlijk, Tell Laura I Love Her. Koos Alberts, die scheurt nog steeds met de foto. En Gerard Joling kon toen nog veel hoger als nu. En Love Is In Your Eyes, een van zijn eerste hits natuurlijk. Over hits gesproken, dan hebben we het over de Golden Earring. Ja, die hebben hits gemaakt, zoals deze. Back home.

Elke week liggen ze hier op de draaitafel bij Arie de singeltjes. En het zijn bijna altijd zwarte. We hebben heel af en toe wel eens gekleurde ertussen. Maar de laatste die we hoorden was Frank Boeien. Met de dames van Mai Tai. Die deden de ha, ha, ha, ha. Op de achtergrond de gigantjes natuurlijk. Jammer dat ze niet geen plaatjes meer maken. Yaki Taki Oa. En een hele mooie van Ellen Page en Barbara Dixon. I Know Him So Well. Terug naar de jaren 60. Waarom ook niet? Hier is Trini Lopez. America.

eindelijk binnen. Er kwam geen einde aan die draaideur. Maar goed, als ik nu snel de juiste opnamestudio vind, ben ik nog precies op tijd voor mijn afspraak met Vanessa. Ik geloof dat ik deze deur moet hebben. Oei, oei. Dat was dus de bezemkast. Als het ware, dan maar deze geprobeerd.

Godverdorie. Wilt u onmiddellijk die rotzooi opruimen? Trouwens, ik moet hier helemaal niet zijn. Waar zou zij, Vanessa dus, zich toch bevinden? Ik begin nu toch wel enigszins van mijn apropos te geraken.

dat prachtig gezongen. En dat nog wel in het Chinees. Maar wat kan mij dat eigenlijk schelen? Als mijn haar maar goed zit. Ten slotte is zij, Vanessa dus, ook altijd tot in de puntjes gekleed. Wellicht kan ik hier eens naar binnen treden.

Wat een ellende. De tranen staan mij nader dan het huilen. Als ik mij niet vergis, zou mijn konijn, Vanessa dus, zich in de studio op de 10e etage bevinden. Maar wat doe ik dan in het souterrain? Snel weg van hier. Zou dit de lift zijn?

zo is het wel genoeg. Deze deur is mijn laatste kans. Ik sta weer op straat. Heb ik daar mijn schoenen voor geboet?

0: U hoort het.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde twee Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. Het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum, noemt Rusland, Iran en kunstmatige intelligentie de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid. Bedreigingen zijn in 10 jaar verviervoudigd. Sinds 2022 zijn bijna 1000 Russische spionnen uitgezet. Vorig jaar werden 50 mensen opgepakt vanwege banden met Iran. Het terreurdreigingsniveau is dit voorjaar verhoogd naar ernstig. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

Dream about you, baby. Ik kan zo lekker meeblerren naar die platen. Ja, vind ik wel in ieder geval. Namens mij een hele goede avond en welkom weer bij een aflevering van Back to the Oldies. Ja, vorige week was er even een klein probleempje. Lag niet zozeer bij mij, maar... stond iets niet goed. Nee! Maar ja, we zullen maar zo zeggen. Kan een keer gebeuren natuurlijk.

0: ben ik bij je met lekkere muziek. Uit de jaren 50, 60, 70 en ook nog een heel klein vleugje 80. Maar de nadruk, je weet het, die ligt op de jaren 60 en de jaren 70. Op Facebook, Linda en Jolanda. En op de chat zit Mieke. Rob is er vanavond niet bij, want die ging wat vroeger slapen, was moe, zei hij. Dus ja, dat kan natuurlijk gebeuren, laten we wel wijzen. Het is ook lekker laat op de avond. In het begin zijn die plaatjes populair. Maar daarna gaan we af naar de catacombes van de popmuziek, van de vergeten plaatjes en de B-kantjes. Ga ze maar door. Maar wat ik al zei, in het begin zijn die plaatjes populair.
1: Ja.
0: Neem ik je mee naar de jaren 60 nu. Met deze van de Tremolos.
1: Here comes my baby.
0: Here she comes now.

Oh, is dit nog een lekkere plaat eigenlijk. Maar dan wel de live versie. Ik vind de studio versie vind ik persoonlijk een beetje slapjes. Maar deze versie vind ik heel erg lekker. Je hoorde Peter Frampton en eigenlijk de hitversie voor Peter. Want eigenlijk is hij door een live album is hij eigenlijk heel populair geworden. Terwijl eigenlijk zonder dat live album was het wel allemaal wel redelijk voor hem. Maar het was nooit echt grote hits. Totdat hij dat live album uitbracht waar ook Baby I Love Your Way op staat bijvoorbeeld. En deze Show Me The Way. Ja, ik vind dit gewoon... En dan knalt het nummer op een of andere manier. Knalt veel meer als het origineel. Luister even naar de origineel van Show Me The Way.

dan word je op een of andere manier veel blijer van deze versie. Omdat hij ook wat sneller is, lekker meegaat. I wonder how you're feeling. There's ringing. Maar het is natuurlijk eventjes even het gevalletje van ja en nee natuurlijk bij deze plaat. Want de een zegt ja, de ander zegt nee tegen deze. Uit de jaren 70 de Simple Peter Frampton en uit 1967 hoorde hij ook nog de Tremolos trouwens. En Here Comes My Baby. Zo, nu iets heel anders, want nu muziek van deze plaat. Ah, van deze man, Neil Christian. Go to extreme. Dit is Your All Things Bright and Beautiful.

zo lekker dit. Dit is echt zo'n plaat waarvan je zegt zo van... Hey, die ken ik niet. En de band, die ken ik wel. En als ik de sound hoor, dan denk ik ook zo van, die ken ik. The Move, die je dus kent van onder andere Flowers in the Rain. En ga zo maar door. Maar deze was veel minder bekend. Het zit trouwens ook een hele leuke B-kant bij. Die heet Kilroy Was Here. Zal ik die even doen? Ja, ik ga de B-kant even ook even draaien. Ga ik hem even omdraaien. Dat is altijd leuk, want als je dat live moet doen, is het altijd heel lastig. Omdat hij helemaal bij deze draait, omdat hij op de linkse speler zit. Dus dat is het altijd even omdraaien. Doe ik die ook nog even. The Move uit 1970. Dit is Kilroy Was Here.

Leuk om ook eens een keertje die B-kantjes te laten horen van singles. Kilroy Was Here, hoorde je, van The Move. Van, het was de B-kant van Alice, When Alice Comes Back to the Farm. Wat een titel eigenlijk voor een plaat. Maar je kan duidelijk horen dat bij de A-kant dat het heel erg niemand minder is dan de band The Move. Want je hoort heel erg die jaren 60 invloeden nog net van The Move. Single kwam in 1970. En daarvoor trouwens ook nog Neil Christian. And You're All Things Bright and Beautiful. Nu een hele andere band. Die ook wel een aantal aliasen had. Apocalypse, Cannibal Comics en The Others. Maar ze maakten eigenlijk vooral gebruik van hun Duitse naam. Die Anderen. Dus band startte in 1966. Maar pas in 1968 brengen ze hun eerste plaat uit. En in 1969 stopte de band eigenlijk alweer. Ze maakten wel vooral in andere landen gebruik van andere namen. Dus ook in Frankrijk bijvoorbeeld werd het weer The Others. En zo was er dus ook, ze waren dus ook al die namen als Cannibal Comics. Met in deze band Bernd Schäfer, Enrico Lombardi, Gerd Müller-Schwank en Jürgen Drews. Band maakte een beetje, ja, wat moet ik zeggen, een beetje krautrock-achtige muziek. Er zijn maar 4 singles van ze verschenen. Forever and a Day. En dit was de tweede single, Somebody Loves You.

We Lost the Road. Als je dit zo hoort, hoe vind je... Dit klinkt toch geweldig, dit? Horizon hoorde je uit 1971. Dat was de enige single... die nog lekker aan het einde nog een terugkomst heeft.

Nou, ook heeft hij geen. Nou komt hij niet meer terug, hoor, als het goed is. Als zou het wel heel grappig zijn als hij nog een keer terug zou komen. How We Lost the Road, inderdaad, van Horizon. Deze groep maakte maar één single. Ik weet niet eens precies wie het zijn. De producer was Michael Koensen. En het nummer werd geschreven door Barry Gibb, notabene. En de B-kant is een nummer van Michael Koensen en Peter Maffay. Wie er achter deze band zit, ik kan het je niet precies zeggen. Ik kan het niet echt direct terugvinden. Maar ik weet één ding zeker, het komt uit Duitsland. En toevallig twee Duitse bands achter elkaar, want die anderen hoorde je ook nog daarvoor. Met een single uit 1969 en Somebody Loves You. Maar deze van Horizon. Ik vind dit wel heel erg mooi. Er zit iets bijzonders in deze plaat. Ja, ik kan het, dat kan ik niet anders zeggen dan dat ik dat vind. En ja, het is gewoon heel bijzonder, vind ik, bij deze plaat. How We Lost the Road. En ik ken het natuurlijk ook van de Bee Gees. Geschreven door Barry Gibb, dit nummer. Maar ik vind deze eigenlijk nog veel mooier, zelfs nog die van de Bee Gees. Dus dat wil meestal wel te goed zeggen, dacht ik zo. Maar goed, nu hoog nodig tijd voor die vergelijkplaat. En dat doen we dit keer met een nummer van Louis Nees. En dat nummer heet Margrietje, de rozen zullen bloeien. De vergelijkplaat. En ik zou zeggen, luister goed.

Deze blijft leuk, hè. Deze blijft echt leuk. Ja, ik vind dit leuk om te laten horen. Isabella, die rozen zullen bloeien. En dan heb je ook de Nederlandse, versie. En dat maakt het wel zo grappig dat je dan de Nederlandse versie hoort. En je hoort dan Louis Neefs met Margrietje, de rozen zullen bloemen. En dit was dus ook Louis Neefs. Louis Neefs heeft naast Nederlands en Duits ook plaat in het Frans opgenomen. In het Italiaans heeft hij wel eens wat gedaan. En ik heb hem ook ooit wel eens in het Japans hoor zingen. Maar ja, niet zo te vinden. Trouwens, ik denk dat een van de...

gezochte singles van Louis Neves, trouwens wel 16 Tons is in het Engels. Daar dat ook gelijk popcorn is. En ja, die is wat lastiger. Je vindt hem wel, maar vaak moet je er wel wat meer voor neertellen als andere platen van deze man. Dat deze man natuurlijk heel veel mooie dingen gemaakt heeft. En deze Margrietje is natuurlijk ook heel erg leuk. En binnenkort kan ik de andere weer uit de kast trekken. Ik denk dat ik komend weekend al kan doen, volgens mij, uit mijn hoofd. Maar dat weet ik niet zeker. Want hij heeft natuurlijk ook een nummer over Breda opgenomen. De kermis in Breda. Dus ja, dan kan ik die ook gaan draaien. Ja, ik denk het wel. Er zat vandaag een lied in mijn hoofd. En die stond absoluut niet op de lijst. En het komt uit de jaren 80 en ik had zoiets van, ja, ik moet hem nou ook gaan draaien ook. Want anders blijft hij in mijn hoofd zitten en dan krijg ik hem er niet meer uit. Dus ja, ik had zoiets van, past eigenlijk helemaal van de ene kant niet in het programma, van de andere kant weer wel. We gaan terug naar 1988. Met deze dame, Kylie Minogue. Dit is Turn It Into Love.

Ik vind dit lekker om te draaien, omdat je had daarnet natuurlijk the one and only Kylie Minogue. En ik kreeg van Jolanda al gelijk te horen dat ze hier zo blij van wordt als je dit draait. En dit is echt zo leuk. Je vindt het echt, je wordt er vrolijk van Kylie Minogue's plaat uit. Zeker uit de jaren 80, begin van de jaren 80, tenminste begin van haar carrière, moet ik eigenlijk zeggen, niet begin van de jaren 80, dat is eind jaren 80. Maar je wordt er wel vrolijk van. Turn It Into Love. Ik zat op een gegeven moment, het zat al de hele tijd in mijn hoofd. En toen kwam op een gegeven ogenblik Turn It Into Love in mijn hoofd. Daarna Je Ne Sais Pas Pourquoi. Dat is, die vind ik ook nog steeds leuk. Maar deze, die bleef op een of andere manier iedere keer weer terugkomen. Dus ik had zoiets van, ja, dan moet ik deze maar draaien ook. Daar achteraan dus Buddy Holly en Rock by Rock. Ja, nou ja, goed, die wil nog helemaal niet gaan slapen. Want dat moet je pas gaan doen na 12 uur, zeg ik altijd. Anders kun je niet in dit programma luisteren, toch? Ja. Nu iets heel anders, want een groepje dat Jake Graham en de Coasters heet. Denk niet aan de Coasters die je natuurlijk kent van Don't Talk Back, dat soort nummers en zo. Nee, die niet, maar wel van andere nummers. Deze single heeft eigenlijk een A-kant, die heet A Little You. Maar ik vind eigenlijk de B-kant veel leuker, dus ik had zoiets van, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon lekker de B-kant draaien. Dance Baby Dance, Jake Graham en de Coasters uit 1964 nu. Dat was een van de weinige singles die ze maakten. Ze maakten er uit maar twee.

I said Jingo. I love it, boy. Johnny Jingo hoorde je van Hayley Mills. Hayley Mills zat bij Disney. En ja, goed. Hij heeft aardig wat platen gemaakt. Maar vooral op het Vista label. En dat was van Disney. En ja, goed. Ze was ook natuurlijk het gezicht van de Mickey Mouse Club. Heeft ze ook een tijdje gedaan in de jaren 60. En ga zo maar op tv. Maar ze maakte heel veel leuke platen. En deze is dan weliswaar niet zo bekend geworden tussen aanhalingstekens natuurlijk in Nederland. Maar ik vind dit wel zo'n leuke single. Weet je, ik draai ook de B-kant eventjes. Dreepers Creepers, die is ook zo leuk. Doen we die ook nog eventjes? Ik vind het eigenlijk wel leuk. Die ga ik gewoon draaien. We maken het uit.

0: Where did you get those eyes?
1: Blijft leuk dit, hè? Jeepers Creepers door niemand minder dan inderdaad de one and only Hayley Mills. En ja, goed, deze dame die heeft natuurlijk best wel wat dingetjes gedaan. En ik weet niet wat het is. Ik vind het altijd wel leuk. En dit Jeepers Creepers ken ik natuurlijk vooral van Louis Armstrong. Louis Armstrong maakte zo zijn eigen versies van dit soort dingen. En dan Jeepers Creepers. Maar die van Hayley Mills, dan ga je toch een heel ander effect krijgen, vind ik. Maar goed, dat terzijde. Hayley Mills is ook nog de B-kant van die single en die heette Johnny Jingo. Klinkt dan weer zo van Johnny Angel. Dat krijg je dan ook, krijg je dat effect hier. Oh ja. Ja, dat is ook weer zo'n single waar je denkt van, oh ja, die is ook leuk. Ach ja, neem ik je nu even mee naar de jaren 70. Met deze van Splinter. Het is Drinking All Day. Ja, wel koffie en thee dan, hè.

0: Oh, wat lekker dit.
1: Heb je er al zo van nagedacht hoe lekker het is? Linda Ronstadt. En poor, pitiful me. Ja, ik vind Linda Ronstadt, als je die live hoort, als je die zo hoort, dan is het al geweldig om te horen. Maar als je dit live hoort, dan denk je bij jezelf zo van... Oeh, en ze zei bijvoorbeeld ook, ik heb hier ook nog een live versie. Zullen we die ook even doen? Zal ik die ook even doen? Ik vind het eigenlijk wel lekker klinken, hoor. Let even op dit. Don Grolnick.
2: Waddy Wachtel on lead guitar. On drums, Ricky Marotta. And our bass player has just produced a beautiful record with Carla Bonoff, and he plays harmonica and banjo, Kenny Edwards. And swapping off on rhythm and lead guitar with Waddy, and also on the pedal steel guitar, Dan Dugmore. The redheaded guy that was over there singing the high harmony is my manager and producer, Peter Asher. And also, I'd like to thank Jeff Dugan and Q Sky Radio for broadcasting this concert live.

Hoe lekker is dit om dat zo live te horen, hè? De Tumble and Dice, in dit geval nummer van de Rolling Stones natuurlijk. Maar de Linda Ronstadt is hier net zo goed. Ik vind het zo lekker. En, ja, de muziek die kan zo lekker klinken. En dit kan je zo lekker op een avond draaien. En je denkt van, oh jongens, toch wat lekker dit. Neem ik jullie mee naar 1969 met The Majority nu. Het is ook zo mooi.

Andy en David Williams, oftewel de Williams Brothers. Het waren de neefjes van Andy Williams. En denk niet dat het gaat om Andy Williams, dat het zonen waren. Nee, het waren de neefjes van Andy Williams. En het waren twins, oftewel het was een tweeling. En als je het ook kijkt naar de foto's van hun ook, dan zie je dat het een tweeling is. Ze maakten hun eerste plaat in 1973 en in 2000 komt er zelfs nog een album uit en dat heet Memories to Burn. En dat is ook nog van ze. En de Williams Brothers. Ze hebben dus niet zo heel veel platen gemaakt. Want je zou denken zo van dat ze dan heel veel platen gemaakt hebben. In 1973 brengen ze twee albums uit. Meet Andy en David Williams. Daarna One More Time. Dan hoor je de hele tijd niks. In 1987 komt het album Two Stories uit. In 1991 komt Williams Brothers uit. In 1993 Harmony Hotel. En dan in 2022 ook nog het album Memories to Burn. Rising Sun was hun eerste single in 1971. En daarna kwam deze uit 1972. I Won't Last a Day Without You. En ja goed, daarna volgden er best wel wat singles. En die komen ook allemaal weer in zo van die plukjes uit. In 1994 brengen ze zelfs nog iets uit. En dat heet The Friction. En ja, het zijn een soort plukjes van singles iedere keer. Want in 1975 komt er dan een single uit. En dan duurt het tot 1987 voordat er weer een single komt. Van 1987 tot 1991. En ja, het is een heel bijzondere combinatie, deze de twee broertjes. Ze brengen dus tussendoor brengen ze gewoon platen uit. En daarna dan hoor je weer een tijdje niks. En dan komt er weer wat uit. Maar dit was hun tweede single die ze ooit uitbracht. En ik blijf dat leuk vinden. Ik vind het een hele mooie stem hebben deze jongens. Dus, wat wil je nog meer? Laat ik het zo stellen. Neem ik jullie even mee naar de jaren 70.

0: star tripper, maybe.
1: En toen was hij er helemaal. Rare platen duidelijk, maar wel een goede single trouwens uit het begin van de jaren 70. Je hoorde Time Machine door Mick Softly. En ja, meer kan ik hier ook eigenlijk niet over zeggen dan dat het een goede plaat is. En het is een van de weinige tracks die hij gemaakt heeft, deze man. Er staan wel meerdere albums op zijn naam, maar niet zo heel spectaculair veel. En daarvoor Willeke uit de jaren 60, met The Lords in dit geval. Niet zo haar stijl normaal gezien, want het was best redelijk wat zou je het kunnen noemen, een beetje nederbouw. Beat-achtig. Maar in ieder geval met wel degelijk de Lords de achtergrond. En het schijnt dat in deze opname niet te horen is, maar wel dat Rob de Nijssen wel degelijk in de opname bij was. Toen in de tijd zat hij natuurlijk in de Lords. En het was uit dezelfde periode als Ritme van de Regen, deze single. Dus ja, dus dat eventjes nog erbij gezegd. Nu hoog nodig tijd voor...
2: De vergelijkplaat.
1: De tweede vergelijkplaat. Er is op Disney Plus, bijna 2 jaar geleden op Disney Plus is terechtgekomen. Volgens mij, uit mijn hoofd zeggen 2 jaar, ik moet het even goed zeggen. Is er een serie ontstaan en ik pak even het album erbij wat erbij hoort bij die serie. En dat heet... The Electric Mayhem. Het was ook een serie op Disney. En het gaat dus over Dr. Teeth en The Electric Mayhem. En Dr. Teeth wordt eigenlijk gevraagd om weer om een album op te nemen, want dat hebben ze nooit gedaan. En het is met alle originele, met alle poppen en Kermit is er ook bij aanwezig. En Janet natuurlijk, Dr. Teeth, Animal en ga zo maar door. En ze beleven allerlei avonturen, want ze gaan op weg om dat album op te nemen. Maar ja... Zoals Dr. Teeth en The Electric Mayhem wel vaker is. Ze zijn niet erg snel. Het moet eigenlijk snel gebeuren. Want degene die het produceert is eigenlijk gewoon letterlijk en figuurlijk failliet. Maar het moet dus eigenlijk gaan gebeuren. Nou ja, goed, je volgt de verhalen. Ja, ze moeten het wel gaan doen. Maar ja, ze zeggen oké, gaan we doen. En dan denken ze dat ze dat dan in 2 weken gedaan hebben. Maar Dr. Teeth en The Electric Mayhem hebben dan niet altijd zin om het te gaan doen. En life is good, life is fun. En you have to have fun. En dan kun je wel weer eens een keer iets gaan opnemen. Dus het duurt maanden en maanden en maanden en maanden en maanden. En dan komt er pas een album. En op dat album staan ook een paar covers. En een van die covers is deze. Je hoort eerst het origineel. En daarna die van Dr. Teeth en The Electric Mayhem. Het zijn de Beach Boys. Got Only Knows.

Ze hebben ook Bridge Over Troubled Water gedaan. Die is ook wel leuk. Die ga ik je ook binnenkort nog een keertje laten horen in de vergelijkplaat. Dr. Teeth en The Electric Mayhem en God Only Knows. En natuurlijk niet te vergeten de versie van The Beach Boys ook nog in de vergelijkplaat. En zo langzamerhand gaan we naar de Popcorn Stew. Die komt eraan. Doe er nog even eentje. Trine Lopez. Mi Felicidad.

0: Babs Tino en Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Ik vind dit toch wel... Ja, dit zijn van die popcornplaatjes. Die blijven... Het blijft lekker, hè.
1: Zal ik er nog eentje? Nog eentje? Nog eentje doen? Ja, ja, kan wel. Kan. Ja, ik doe er nog eentje. Ik doe er nog eentje dan.
0: Nog eentje. Omdat ik weet dat Linda het lekker vindt.

Zo, maak dan het lijstje even af met ik kreeg een hi-hi-hi van Linda. En we zijn bijna aan het einde. Ik wil je nog wel eventjes een stukje jeugdsentiment doen. Dat is maar heel kort, dus dat kan heel mooi. En ik had het hier, we hadden het hier zondag op een feestje over. Hoe kan dat toch?

0: gummyberen springend red ik mij weer keer op de keer. Ja, ik vind het leuk. De gummyberen was toen in de tijd op tv. En het is op Disney Plus nog steeds volledig te kijken. Alle afleveringen. Zowel in het Engels als in het Nederlands. En ja, wij hadden het op een feestje afgelopen zondag hier over de gummybeertjes. En ja, dus, en dat was heel erg leuk. Ja, dat was heel erg leuk. Dus dat. En ik had zoiets, dan moet ik die ook nog even in het jeugdsentiment doen. Dan is het nu hoogtijdig tijd voor deze. Want ja, het zit er toch niet op. En ah, zegt Mieke, de gummybeertjes. Ja, blijft leuk. Ik blijf dat leuk vinden. Maar tijd nu voor.
1: Raad een lied, raad een lied. Ook al raad uw liedje niet, is dat geen reden voor verdriet. Niet of wel, het is maar spel. Als u in de stemming bent, is het beste dat u een kaartje zendt naar de Tros Radio. Goedemiddag, hier zijn we dan met ons telefoonspelletje Raad een lied of niet. Presentatie Willy Walden, geassisteerd door zijn vrouw Ose Rasmussen. Productie Louis Duzé. Raad een lied of niet.
0: En dan mogen we gaan raden. Ja, we mogen weer gaan raden wie deze Nederlandse zangeres is. Ja, moet ik nog iets hier iets zo zeggen? Een plaat op in de jaren 60, 70, 80, in de jaren 90. Ze heeft volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor nog een plaat uitgebracht ook nog. Dus ze is nog steeds wel actief, niet zo actief meer als dat ze was. Meer zeg ik even niet. Ik zeg even meer niet. Dus wie is deze

Ik heb echt zo goed als... Ik kreeg gewoon niks. Ik kreeg gewoon echt niks. Volgens mij hebben mensen het helemaal niet door wie dit was. Wie was het dan wel? Dan zal ik het dan maar zeggen. Dit was Bonnie Sinclair. Joris sliep zo'n kraken. Ja, het was Bonnie Sinclair. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop. En namens mij bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier. En slaap lekker. Welterusten. Dag!

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.